0: Windbühne.
1: Radio Superfly.
2: Jullie luisteren nu naar het super toffe radiostation Superfly.
1: Music is our universal language.